U hoorde Der Erlkönig van Schubert, uitgevoerd door Christophe Prigardien en Michael Gees. Het tweede nachtlied van de wanderer, van de eeuwig reizende, is wellicht het meest perfecte vers in de Duitse taal. Aan alles komt een eind, werkelijk prachtig verwoord in vier regels. In Sehnsucht treffen we opnieuw een romantisch beeld. De dichter ziet de lente, maar zijn sehnsucht laat hem niet genieten. In Der Musensohn waant de dichter zich een zoon van de muzen, die dansend en fluitend de meisjes versiert. Een muzikaal miniatuur van zorgeloze opgewektheid. U hoort nogmaals tenor Christophe Prigardien, begeleid door pianist Michael Gees.

U luistert naar een romantisch recital van Christophe Brigardien, tenor, en een van zijn vaste begeleiders op het moderne vleugel, Michael Gies. Liederen van afscheid nemen en op reis gaan, waarin Franz Schubert als de ultieme liedcomponist gedichten van onder andere Goethe en Meyerhofer op sublieme wijze op muziek heeft gezet. Auf der Brücke verhaalt van een jonge man reizend te paard, maar schijnbaar nooit aankomend bij het schijnsel van het huis van zijn geliefde. In Im Abendrot mijmert de dichter over het zonlicht, dat juist dan het mooiste is als het verdwijnt. En Rastlose Liebe, opnieuw van Goethe, verbeeldt de liefde als een rusteloos gevoel dat uiteindelijk alleen ellende in de harten brengt. Luistert u hoe Schubert deze koortsachtige gevoelens muzikaal verbeeldt.

In het volgende lied des gevangenisjegers is de jager gevangen in zijn huis. Zijn paard en zijn valk zijn moe, maar hij wil niets liever dan uitrijden en jagen. De harpspeler is een mythische figuur uit Goethes Wilhelm Meisters leerjaren. Zijn tragische overpeinzingen heeft Schubert zeer intiem op muziek gezet. Tot slot hoort u van Franz Schubert Der Wanderer. Dit is de minder bekende versie op tekst van Schlegel. Opnieuw is de dichter op weg, maar nergens mag hij stoppen, want dat brengt ongeluk.

U heeft geluisterd naar een recital met liederen van Franz Schubert door Christophe Brigardien tenor en Michael Gees piano. Dit was het eerste programma in de reeks Radio Romantica en dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Pieter de Oude.

U luistert naar de Concertzender en wij beginnen aan een nieuwe serie van Cassandra van 8. En de titel van deze serie gaat worden Tussen Droom en Daad. Deel 1, 1892-1906, dat is de periode van Paul Gilson. Wat ik daarmee bedoel, dat hoort u natuurlijk zo meteen. Want we beginnen dus de serie Tussen Droom en Daad. En daarin staan we stil bij het fin de siècle en het begin van de muziek uit de vroege 20e eeuw. En op het eind komen ook nog futuristische klanken aan bod. In deze eerste aflevering staan we stil bij de Belgische componist Paul Gilson. Eddie Levies, redacteur van de krant Le Soir, vroeg aan de jonge componist om zijn gedicht La Mer op muziek te zetten. En in 1892 was de partituur klaar. Met als bijzonderheid dat in het vierde deel de hele familie van de saxhoorns te horen zijn. Dat is een instrument en die heeft Adolf Sax tussen 1842 en 1854 gebouwd. En daarnaast horen we ook nog de matrozen, alsof ze zo zijn weggelopen uit De Vliegende Hollander van Richard Wagner. En het alles, dat wordt nu uitgevoerd door het Vlaams Radioorkest en de mannenstemmen van het Vlaams Radiokoor. En verder horen we in het vierde deel de brassband Buizingen. Dit alles onder leiding van Martin Brabants.

Het volgende werk voor horen en piano is van Paul Hindemith, zijn sonate in de S groot. Hij schreef zijn sonates voor blaasinstrumenten voor amateurmuzici en vandaar ook de doorzichtige lijn van deze sonate. Marie-Louise Neunecker op haltoren, begeleid door Lars Vocht op piano, maar eerst hoort u ze beide sprekend.

Tot besluit een werk van Volker David Kirchner, zijn Trepoemi, componeerde hij tussen 1986 en 1989 met de delen Lamento Danza en La Gondola Funebre. Wederom hoort u Marie-Louise Neunacker en Lars Vocht.

Welkom op de Concertzender en welkom bij Tussen Droom en Daad. En vandaag deel 12 en die gaat over de componist Arnold Schönberg en de periode 1900 tot 1913. We gaan verder met zijn Goerelieder, een werk met een gigantische bezetting. In het slot van deel 1 gaan we horen hoe een woudduif, symbool van de onschuld, aan koning Waldemar vertelt dat zijn geliefde Tove vermoord is. De van verdriet waanzinnig geworden Waldemar staat in het tweede deel centraal. Hij geeft God de schuld van alles. En in het derde deel roept Waldemar zijn dode strijders uit het graf en deze rijden wild op paarden rondom zijn kasteel, het kasteel Goeren. De donkere wolken verschijnen nu pas echt boven dit kasteel. En dit alles gaan we horen met de mezzosopraan Yvonne Minten. Zij zingt de stem van de woudduif. Koning Waldemar is de tenor Jess Thomas. Een boer, Siegmund Niemskern, bas bariton. En Klaus de Nar wordt gezongen door Kenneth Bowen, tenor. En verder ook nog de mannenstemmen van het Londense Philharmonische Koor. En ook deze keer dirigeert Pierre Boulez het BBC Symfonieorkest in de Goerelieder van Arnold Schönberg.

Het bombastische einde van het stuk Nicotina, een balletpantomime in 7 scènes naar een verhaal van Svatopluk Tsjech, opus 7. U hoorde het Brno Staatsfilharmonisch Orkest en de Brno Madrigaalzangers onder leiding van František Jílek. En de compositie was van de Tsjechische componist Vítězslav Novák. Dit programma werd voor u samengesteld door Egbert Randewijk.

Luisteraars, dit is de concertzender met het programma De Wandeling. Op de tweede en vierde dinsdag van de maand duiken wij dieper in de wonderenwereld van de harpmuziek. De vorige keer hebben we u kennis laten maken met Nicolas Boxa. Ja, je kunt zeggen een in de vergetelheid geraakte ster. En ik heb u ook vorige keer verteld dat het ook een beetje een schurk was. Vandaag zijn meest getalenteerde leerling, Elias Parish Alvars. Alvars begon als veelbelovend harptalent en zijn eerste publieke optreden vond al plaats op 10-jarige leeftijd. Jammer genoeg was het geluk zijn familie niet goed gezind, want hetzelfde jaar ging zijn vader failliet. Op 12-jarige leeftijd verhuisde de jonge Elias naar Londen om lessen te volgen bij de illustere Fransman Boxa. Eenmaal in Londen wilde de ambitieuze Alvars graag les gaan volgen aan de Royal Academy. En laat daar zijn docent Boxa nu een positie hebben als harpdocent. Ja, maar zijn ouders konden het collegegeld niet betalen, dus moest Alvars door veel optredens het geld bijeen zien te scharrelen. Zijn talent ging niet aan de beaumonde voorbij en hij werd al snel onder de vleugels genomen van rijke weldoeners. En die wilde maar al te graag de studies van het wonderkind bekostigen. U hoort Alvars Fantasie voor piano en harp, uitgevoerd door Marielle Nordman, harp, en François-René Duchable, piano.

Dat was de fantasie voor piano en harp van Elias Parish Alvars, uitgevoerd door Marielle Nordman en François-René Duchable. Op 20-jarige leeftijd, met een diploma van de Royal Academy of Music op zak, trok Elias de wijde wereld in. Op uitnodiging van Lord Burgess, medeoprichter van de Academy en ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk in Florence, reisde onze jonge harpist naar Italië. Daar studeerde hij zang en compositie. Na 2 jaar keerde hij terug naar Londen, maar na een korte periode waarin hij werkzaam was bij een harpbouwer, pakte hij zijn koffers en ging op tournee. Hij reisde van Bremen en Hamburg naar Kopenhagen en Stockholm om via Sint-Petersburg en Moskou uiteindelijk het hof van Sultan Mahmoud II in Constantinopel te bezoeken. En daar verbleef hij op uitnodiging van de Russische ambassadeur 3 maanden. Hier raakte hij geïnspireerd door de lokale muziek en hij bewerkte populaire melodieën die hij steeds weer hoorde tot zijn eigen compositie. En dat was Voyage d'une harpiste en Orient. U hoort nu een uitvoering door Gabriella Dall'Olio.

U hoorde die 7 laatste woorden unseres Erlösers am Kreuze van Joseph Haydn in de oorspronkelijke versie voor orkest, uitgevoerd door de Wiener Philharmoniker onder Riccardo Muti. In ons programma Sans Souci, hier bij de Concertzender, samenstelling Wouter Steenbeek.

Welkom bij Zuiver Klassiek bij de Concertzender. Een programma met puur klassieke muziek. Drie componisten vandaag. Luigi Boccherini, Wolfgang Amadeus Mozart en eerst Carl-Philippe Emanuel Bach. De oude Bach valt buiten het tijdsbestek van dit programma, maar voor zijn zonen geldt dat niet. Carl-Philippe Emanuel, een opmerkelijke traditie dat we altijd de volledige rij voornamen gebruiken. Hij schreef een groot deel van zijn werk na 1750. Van hem nu Sinfonia voor strijkorkest in A groot, wordt te kennen 182 nummer 4 door Freiburger Barokorkesten onder leiding van Thomas Hengelbroek.

Dat was de Symfonia voor Strijkorkest in A Groot, Wodeken 182 nummer 4, door Freiburger Barokorkester onder leiding van Thomas Hengelbrock. En dan nu Mozart, Wolfgang Amadeus. Wat heeft hij niet geschreven? Vandaag een van zijn bekende missen, de Kröningsmessen in C Groot KV 317. Niet geschreven voor de kroning van een of andere hoogwaardigheidsbekleder, maar ter ere van een Mariabeeld in de buurt van Salzburg waar een kroon op was gezet. Hier is een opname onder leiding van Trevor Pinnock met de volgende solisten: de sopraan Barbara Bonney, de alt Catherine Wynne Rogers, de tenor Jamie McDougall en de bas Stephen Gadd. Verder The English Concert and Choir.

Dat was een mis van Michael Haydn, de Messe Allemande, hier liegt von deiner Majesteit. U hoorde vrouwenkoor Calliope onder leiding van Regine Theodorescu. Later in dit uur meer van Michael Haydn, nu van Joseph Haydn. De Messa Brevis, Sancti Johannes de Deo, Hoboken 22, nummer 7. U hoort het Tulse Knabenkoor met solist en ensemble tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil. De titel van de mis, Kleine Orgelmessen van Joseph Haydn.

Dat was de Missa Brevis of kleine orgelmesse van Jozef Haydn, Sancti Johannes de Deo, Hoboken 22, nummer 7. Tulse Knabenkoor en tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil. En dan tenslotte in dit uur nog muziek van Michael Haydn, het offertorium Anima Nostra. Twee jonge sopranen, Daniel Hellman en Raphaël Böhm, verder Andreas Mechler, de jongensalt, Ingrid Kasper Orgel en verder de Zürcher Sängerknaben en Münchener Kammerorchester onder leiding van Christoph Poppen.

Dat was het offertorium Anima Nostra van Michael Haydn. U hoorde onder andere het Münchener Kammerorchester en solisten onder leiding van Christoph Poppen. Dit was Zwerven door de klassieke periode met vandaag de gebroeders Michael en Joseph Haydn. Samengesteld door Jan Kruid, met dank ook weer aan Muziekweb in Rotterdam.

U luistert naar ons programma Sans Souci. De Goede Week komt er weer aan en dat betekent, zeker in Nederland, dat er weer overal Matthäuspassies worden uitgevoerd. En stilzwijgend nemen we dan aan dat het om de Matthäus van Bach gaat. Maar passiemuziek houdt niet op bij Bach. Ook in de klassieke periode zijn er passies geschreven. Vandaag hoort u de Passio Domini Nostri van de Pool Jozef Elsner. Hij schreef het werk in 1837, maar de ouderwetse muziek doet denken aan de oratoria van Haydn. Wanneer het evangelie wordt gelezen is het nog veel ouderwetser. De tekst van Matthäus wordt op één toon gereciteerd, zoals monniken in de middeleeuwen al deden. Een gevolg van de strengere eisen die de katholieke liturgie stelde. Voor de cd-opname is het werk al ingekort. Wij hebben verder nog flink gesnoeid in de psalmodie. Toch krijgt u het komend uur een compleet beeld van de ouderwetse, maar uitstekende passiemuziek die deze Pool geschreven heeft.

U hoorde de Matthäus Passie van de Poolse componist Jozef Elsner. Volgende week zijn we bij u terug en dan weer met passiemuziek. Dit programma werd samengesteld door Wouter Steenbeek.

Welkom bij de Concertzender. In onze serie Bijzondere Instrumenten, vandaag deel 3, en die gaat over harp en fortepiano. Vandaag nemen wij u mee naar de wereld van de boheemse componist Jan Ladislav Dusek. Hij heeft heel wat werken geschreven voor harp en fortepiano. Hij speelde deze werken zelf op het einde van zijn leven heel vaak samen met de harpbouwer en harpist F.J. Nadagman. We horen nu ook een Nadagman harp uit 1815 met 1 pedaal. Deze harp is afkomstig uit de verzameling van harpiste Masumi Nagasawa. De fortepiano is een Broadwood Grand Piano uit 1804. Hij wordt bespeeld door Richard Agar. We beginnen met het duet voor harp en fortepiano in S.

Het duet voor harp en fortepiano in S van Dussek werd gespeeld door Masumi Nakazawa op harp en Richard Egger op de Broadway Grand Piano. We gaan nu verder met de fortepianosonate 24 in Vies met Richard Egger achter de piano. En als u dit werk zo dadelijk hoort, zal duidelijk worden dat Dussek zijn tijd ver vooruit was. Denkt u maar eens aan Chopin.

Dat was de fortepianosonate 24 in Vies, opus 61 van Jan Ladislav Dusek. Hij werd uitgevoerd door Richard Egger op een Broadwood Grand Piano uit 1804. In het duo concertant in Bes haalt de componist alles uit de Nadermanharp en de Broadwood Grand Piano. Luister weer naar Masumi Nagasawa op harp en Richard Egger op piano.

U hoorde de Sicilienne, opus 78 van Gabriel Fauré. Dan nu een virtuose Fauré. Luistert u naar zijn Papillon uit 1884.

En zo fladderde de vlinder weg Le Papillon van Gabriel Fauré met cellist Steven Isserlis en Pascal Devoyon. Dan laat ik u nu graag nog twee delen horen uit de tweede cellosonate uit 1922. De eerste was 5 jaar daarvoor. Het zijn wederom Steven Isserlis en Pascal Devoyon in het eerste en tweede deel uit de tweede cellosonate opus 117.

Van Gabriel Fauré, het eerste en tweede deel uit de tweede cellosonate opus 117. Dit programma met cellomuziek van Gabriel Fauré werd voor u samengesteld door Cassandra van Acht voor de concertzender. En ik zie dat we nog wat tijd over hebben. Ik laat u nog de heerlijke celloversie horen van Après un rêve.

0: Goedenavond, luisteraars. Welkom bij de eerste uitzending van de Concertzender.
1: De Concertzender bestaat 30 jaar. Daarom zenden wij op zaterdag 30 november en zondag 1 december van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds live programma's uit met interviews en artiesten rechtstreeks vanuit de huiskamerstudio van de Concertzender. Stem af op onze speciale jubileumuitzending.

Elke eerste dinsdag van de maand om 6:00 s'avonds kunt u luisteren naar het programma Componist van de Maand, een programma van Agnes van der Horst. Maar een componist van de maand is niet zomaar iemand en daarom besteden we ook in de vroege edities met nieuw verschenen aandacht aan werk van de componist van de maand. Componist van de maand is Eugène d'Albert. Hij leefde van 1864 tot 1932. Hij gaat nu 3 werken uit zijn eigen opera Tiefland spelen aan de vleugel. En de vleugel is een welte mignon.

Eugène D'Albert speelde drie stukken uit zijn opera Tiefland. Hij speelde die aan de Welte Mignonvleugel. En deze muziek is uitgebracht bij het label Teldec. U luistert naar het programma Componist van de Maand. En deze maand is dat Eugène D'Albert. U hoort zijn pianoconcert nummer 1 in B-klein opus 2 met de delen Mäßig, Langsam mit Empfindung, Erstes Zeitmaß, Cadenza en Dasselbe Zeitmaß. Piers Lane is de pianist en u hoort de BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Ellen Francis.

0: Dat was pianist Piers Lane en de BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Alan Francis met een uitvoering van het pianoconcert nummer 1 in B-klein, opus 2 van Eugène d'Albert, componist van de maand bij de concertzender dus. Muziek uitgegeven bij Hyperion. En dit was nieuw verschenen voor de concertzender, samengesteld door Egbert Randewijk.
1: Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Philippe Jaroussky en Carina Gauvin in de operatragedie Niobe op 27 januari. Koop snel uw kaarten op concertgebouw.nl.
2: Orient Express is er elke donderdagavond van 9 tot 10. Traditionele Oriëntaalse muziek met veel klassieke muziek uit India, maar ook met uitstapjes naar onder andere Japan, China en Iran. Beluister ook het themaprogramma Orient Express via onze website.

Van harte welkom bij de concertzender Dit is Radio Romantica. We gaan het komende uur vullen met orkestmuziek van Ralph Vaughan Williams. Hij is vooral beroemd om zijn orkestwerken. En het leuke is dat je in die orkeststukken vaak het Britse landschap en zijn bewoners kunt horen. Laten we bijvoorbeeld eens gaan luisteren naar de Norfolk Rhapsody No. 1. En daarin kun je twee vissersliederen horen, liederen van de Engelse oostkust. En die vormen dus de basis van dit orkestwerk. U hoort nu de London Philharmonic Orchestra onder leiding van Brydon Thompson.

U hoorde de eerste Norfolk Rhapsody van Vaughan Williams door het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Brydan Thompson. En ten westen van die provincie Norfolk, ligt de Fen Country. En in dat gebied ging Vaughan Williams ook op zoek naar volksmelodieën. Dat deed hij in 1904 en de melodieën die hij daar vond, die heeft hij vervolgens weer verwerkt in een stuk dat heet In the Fen Country. Het is geen symfonie, maar hij heeft het wel zelf a symphonic impression genoemd. Luistert u naar In the Fen Country van Ralph Vaughan Williams door de London Philharmonic onder leiding van Brydan Thompson.

En zo komt In the Fan Country van Vaughan Williams tot een zacht en breekbaar einde. Ja, zo teder en zo intiem als de muziek van Vaughan Williams kan zijn, zo heroïsch kan hij ook op andere momenten weer klinken. Het zijn echt complete orkestwerken die hij heeft nagelaten, waarin hij er ook vaak in slaagde om ieder individueel kleurtje uit het orkest weer prachtig naar voren te brengen. En ja, het zou zomaar kunnen dat hij dat heeft geleerd van Maurice Ravel, want dat was ook een meester in de orkestratie. En Ravel was weer de leraar van Ralph Vaughan Williams. En Ravel zei over hem: hij is de enige van mijn leerlingen die niet mijn muziek schrijft. Nou, en ik denk dat dat een groot compliment is aan het adres van Ralph Vaughan Williams. We luisterden dus naar het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Brydon Thompson. En die combinatie gaat nu nog eventjes verder met The Five Variations of Dives and Lazarus. En dat zijn vijf variaties op wederom een liedje uit Norfolk. En dat liedje is weer gebaseerd op een legende uit de 16e eeuw.

beeldend en filmisch. Dat is toch wel die muziek van Vaughan Williams. U hoorde de Five Variations of Dives and Lazarus. Een stuk dat precies 80 jaar geleden in première ging in New York. De New York Philharmonic speelde op die avond in de Carnegie Hall. Het was bloedheet in New York, er was net een hittegolf bezig. Zul je net zien dat op dat moment de airco in de Carnegie Hall stuk gaat. Dus het was ruim 30 graden in die zaal, bloedheet. Iedereen schijnt met wapperende programmaboekjes in de hand te hebben gezeten om maar een beetje verkoeling voor zichzelf te maken. Maar iedereen bleef zitten tot het einde van het stuk. En dat is toch wel een groot compliment voor dit stuk van Vaughan Williams. Tot slot van het uur nog een laatste stuk van diezelfde dirigent en dat diezelfde componist bedoel ik. En dat is The Lark Ascending, oftewel de opstijgende leeuwerik. Het stuk begint met verstilde klanken van het orkest en daarna zet de solo-violist in. Die begint twijfelend met wat lage noten en beetje bij beetje stijgt hij op naar de hogere registers. En dat is dan die leeuwerik die opstijgt. De solo-violist in dit stuk is Michael Davis en het orkest is de London Symphony Orchestra. En dat staat onder leiding van dirigent Brydon Thompson.

We zijn aan het einde van het uur en daarom tot zover de Lark Ascending van Ralph Vaughan Williams. En daarmee sluiten we deze uitzending van Radio Romantica af. Ik dank u hartelijk voor het luisteren naar de concertzender en heel graag tot de volgende keer.

Welkom bij De Wandeling. Vandaag hoort u in dit programma werken van Robert Schumann die op de een of andere manier bewerkt zijn. En de pianiste die in deze aflevering centraal staat is de inmiddels 81-jarige Argentijnse Marta Argerich. U hoort haar dit uur met verschillende kamermuziekpartners. En om te beginnen is dat cellist Misha Majski. Majski bewerkte twee deeltjes uit andere composities van Schumann voor cello en piano. En om te beginnen is dat het eerste deel, getiteld Nicht schnell, uit de drie romances voor hobo en piano, opus 94.

U hoorde tot besluit het eerste deel, Nicht schnell, uit de Märchenbilder, opus 113 van Robert Schumann. Cellist Misha Majski bewerkte dit pianostuk voor cello en piano. En naast Majski hoorde u ook pianiste Marta Argerich. En daarvoor hoorde u dit duo in een bewerking van een deel uit de drie romances voor hobo en piano van Schumann. En dan gaan we nu naar het volgende stuk. Marta Argerich krijgt nu namelijk gezelschap van een andere Argentijnse pianist en ook dirigent, Daniel Barenboim. Ze speelde in juli 2015 in het Teatro Colón in Buenos Aires onder andere de zes etudes opus 56 van Schumann, ook wel bekend als de Sechs Studien für den Pedalflügel. En een pedalflügel is een gewone vleugelpiano die ook voorzien is van een 29-tonig pedaal. En met dit voetklavier bespeelt de pianist als het ware een tweede piano. Van deze zes studies voor pedaalflügel van Schumann maakte componist Claude Debussy dan weer een bewerking voor twee piano's. En die voeren Argerich en Barenboim nu uit.

Marta Argerich en Daniel Barenboim speelden de zes studien voor den Pedaalflügel, opus 56 van Robert Schumann, in een bewerking voor twee piano's van Claude Debussy. Het volgende werk van Schumann is voor de ongebruikelijke combinatie van twee piano's, hoorn en twee celli. Schumann schreef het stuk in 1843, maar was teleurgesteld over het resultaat en trok het terug uit de catalogus. Op suggestie van Felix Mendelssohn gaf hij het opnieuw uit als opus 46, in een versie voor twee piano's, waarbij hij de introductie, een tussenspel en twee variaties schrapte. Maar u gaat nu luisteren naar de oorspronkelijke versie van Andante en variaties voor twee piano's, hoorn en twee celli van Schumann, nu bekend als Werk ohne Opuszahl nummer 10.

Dat was een live uitvoering van Andante en variaties voor twee piano's, hoorn en twee celli in Bes Groot, werk ohne Opus 10 van Robert Schumann. U hoorde de pianisten Marta Argerich en Alexander Rabinovich, hoorniste Marie-Louise Neunecker en de cellisten Natalia Gutman en Misha Majski. We besluiten deze wandeling met de bekende draai-fantasie-stukken van Schumann. Hij schreef ze oorspronkelijk voor klarinet en piano, maar ze worden ook regelmatig uitgevoerd door een cello en een piano en ook wel door een viool en een piano. Tijdens het Lugano Festival in 2006, dat is het kamermuziekfestival van Marta Argerich, klonk er een versie voor flugelhorn of bugel en piano. En dat werkt ook wonderbaarlijk goed. Luistert u naar Sergei Nakaryakov op bugel en Marta Argerich achter de piano in de draai-fantasiestukken opus 73 van Schumann.

U hoorde de draaifantasiestukken opus 73 van Robert Schumann, oorspronkelijk voor klarinet en piano, maar hier in een versie voor bugel en piano. En die bugel werd bespeeld door Sergei Nakaryakov. En achter de piano zat Marta Argerich. Het stuk werd opgenomen tijdens het Lugano Festival in 2006. Tot zover deze aflevering van De Wandeling, dit keer gewijd aan kamermuziek van Robert Schumann. Samenstelling en presentatie Niklaas Hoekstra en de techniek was in handen van Raf van den Driessen. Tot het eind van dit uur hoort u nog een stukje van Am Springbrunnen uit de 12 klavierstukken voor kleine und große Kinder van Schumann, oorspronkelijk voor piano vierhandig, maar door Claude Debussy bewerkt voor piano solo. U hoort pianist Jean-Pierre Armengaud.

de Concertzender met een nieuw, nou relatief nieuw programma op de Concertzender. Het programma De Echte Chopin. We zijn bij deel 2 aanbeland. En ook dit keer zit de Hongkongse pianiste Ka-Ling Colin Lee achter de Pleyel fortepiano uit 1848. Allereerst staat op het programma Fantasie, een fantasie uit 1841. Het is een werk dat vergelijkbaar is met een ballade. En zoals zo vaak in de componistenwereld gebruikten de componisten in de 19e eeuw sprookjes of andere fantastische verhalen. We beginnen dus met De Fantasie, opus 49 van Frédéric Chopin.

pianiste Ka-Ling Colin Lee op de prachtige Pleyel fortepiano, de fantasie opus 49 van Chopin. We gaan door met een fantasie polonaise van Chopin, een fantasie polonaise uit 1846, waarvan, nou, misschien als je goed luistert, wel wat weg heeft van een symfonisch gedicht.

Prachtig, de Fantasie Polonaise opus 61 van Chopin op de concertzender. Gespeeld door Ka-Ling Colin Lee, die zat achter de Pleyel fortepiano. Daar gaat nu iemand anders achter zitten, de Argentijnse pianist Nelson Gurner. Hij gaat voor ons spelen twee Nocturnes opus 27 uit 1835.

Nelson Gurner speelde de twee nocturnes uit opus 27. En als we dan toch al zo fijn, rustig wegdromen en in slaap vallen, dan kunnen we daar nog wel een nocturne aan toevoegen. De tweede nocturne, opus 48.

Nelson Gurner speelde de twee nocturnes uit opus 27. En als we dan toch al zo fijn, rustig wegdromen en in slaap vallen, dan kunnen we daar nog wel een nocturne aan toevoegen. De tweede nocturne, opus 48.

U hoorde 5 Preludes and Lessons van William Sterndale Bennett. Bennett heeft zijn belofte als wonderkind nooit helemaal waargemaakt. Hij was in zijn jeugd zo omstandig bejubeld en daaraan verslaafd geraakt dat hij later last kreeg van onthoudingsverschijnselen. Bovendien componeerde hij voor zijn tijd behoorlijk ouderwets. In het jaar 1831 verschijnen er in Wenen een stel variaties van een jonge, nog onbekende Poolse componist. Reacties blijven niet uit. Eén daarvan is een wild enthousiast artikel van een jonge man uit Kassel. Dat was Schumann. Hij sloot zijn artikel af met de woorden: "Hoed ab, meine Herren, ein genie." Zo begroette Schumann de komst van Frédéric Chopin. Iets later schreef Chopin een reeks van 12 etudes. Net als

Schumann rekte hij het genre étude op en maakte er niet alleen oefenmateriaal, maar ook voordrachtstukken van. Clementi heeft Chopins etudes nog net voor zijn dood kunnen horen en hij verbaasde zich erover hoe Chopin verstand en gevoel had weten te combineren. De grote Franse pianist Cortot heeft eens gezegd: Chopins etudes zijn net zo ontoegankelijk voor muzici zonder virtuositeit als voor virtuozen zonder muzikaliteit. De eerste etude die ik wilde laten horen is nummer 5 uit de reeks. Daarin raakt de rechterhand, als het goed is, alleen maar zwarte toetsen. Hij is bedoeld voor de ontwikkeling van het zogenaamde jeu perlé, het parelend spel. Pianist Boris Berezovsky.

Chopin, etude opus 10 nummer 5 door Boris Berezovsky. We draaien er nog een uit die reeks, opus 10 nummer 6. Een broeierig klinkend stuk in de ver verwijderde toonaard S klein. Dat betekent dat er 6 mollen voor aan de balk staan. Zou net zo goed een nocturne kunnen zijn, vind ik. Harmonisch gaat Chopin hierin erg ver. Vooral als we bedenken dat Beethoven pas 4 jaar dood was toen Chopin hem schreef. We draaien een uitvoering van Louis Lortie.

Chopin's etude opus 10, nummer 6. Chopin droeg deze etudes op aan een collega, Frans Liszt, die ze graag op zijn concerten speelde. We hebben een verslag van Chopin over hoe Liszt ze uitvoerde. Ik zit hier eigenlijk te schrijven, maar ik krabbel maar wat, want in de kamer hiernaast zit Liszt mijn etudes te spelen. Ik wou dat ik het zo kon. We besluiten dit tweede deel van het programma over de piano-etude met nog twee nummers uit opus 10. Pianist Boris Berezovsky, samenstelling en presentatie van dit programma Thijs Bonger, techniek Evert de Kok.

Na Chopin hebben we nog tijd over voor een van de preludes en lessons van William Sterndale Bennett.

Dit is de concertzender met het programma De Zweedse Symfonie. Nu het derde deel met muziek uit 1842 en 1845. Twee symfonieën van Frans Adolf Berwald. Geschreven dus in 1842, de eerste wat we u gaan laten horen. Dat is de symfonie in D grote terts, symfonie nummer 2. De componist gaf deze symfonie de titel mee Capricieuse. U hoort het Malmö Symfonieorkest onder leiding van Sixten Eerling.

De techniek faalt op dit moment even, maar er wordt heel hard gewerkt om de juiste cd op de juiste plek te krijgen en de juiste muziek te laten horen. Symfonie nummer 2 in D grote terts van Franz Adolf Berwald.

U luisterde naar symfonie nummer 2 in D grote terts, de zogenaamde Capricieuse van Franz Adolf Berwald. Symfonie die hij schreef in 1842 en die in het conservatieve Zweden van die tijd eigenlijk niet geaccepteerd werd. Het duurde tot 1914. Toen werd hij pas voor de eerste keer in Zweden uitgevoerd. Hetzelfde lot onderging ook zijn symfonie nummer 4 in S grote terts. Luistert u naar het Malmö Symfonieorkest onder leiding van Sixten Ehrling.

Ja, prachtige liederen, heerlijk gezongen door bariton Stephen Farku en de City of London Symphonia met dirigent Richard Hickox in de cyclus Let Us Garlands Bring, opus 18, van Gerald Finzi. In 1938, dus ongeveer in dezelfde periode als Finzi in Engeland, schreef in Nederland Piet Ketting een drietal liederen op Shakespeare-teksten. Piet Ketting is de vader van componist Otto Ketting. Hij gebruikte drie sonetten: Since I Left You, The Little Love God en Music to Hear. De opname die u van deze liederen gaat horen is er een uit de oude doos. Een grote box met LP's uit 1981, de antologie van het Nederlandse lied in de 20e eeuw. Mezzo-sopraan Elisabeth Kooijmans samen met Rudolf Jansen aan de piano.

Met de sopraan Elisabeth Kooijmans samen met Rudolf Jans aan de piano in Three Sonnets, een werk uit 1938 van Piet Ketting. De teksten van William Shakespeare stonden centraal in dit programma. Vorig jaar, in 2016, herdachten we groots zijn 400ste sterfdag. Maar we zijn nog lang niet klaar met hem, wel met dit programma. Ik dank u voor het luisteren en dit programma, Die Zank een Lied, is er elke tweede en vierde zondag van de maand.

U luistert naar de Concertzender met een nieuwe aflevering van De Wandeling. Dit is de tweede aflevering van een serie uitzendingen over kamermuziek van componisten die opgeroepen werden of zich hebben aangemeld om mee te vechten in de Eerste Wereldoorlog, ook wel de Grote Oorlog genoemd. Veel van deze componisten hebben die oorlog niet overleefd of ze bleven door een letsel een verdere leven getekend. Een postuum eerbetoon met deze keer aandacht voor de muziek van de Britse componisten William Baynes en George Butterworth. Je hoort allereerst van William Baynes een pianowerk Tides. Het bestaat uit twee delen, The Lone Wreck en Goodnight to Flamborough. En het wordt uitgevoerd door pianist Duncan Honeybourne.

Dat was pianist Duncan Honeyborn met Tides van William Baines. Baines kwam uit een muzikale familie en hij kreeg op jonge leeftijd pianolessen. En vanaf zijn 18e gaf hij pianorecitals als professioneel muzikus. In 1918 werd hij opgeroepen voor het leger, ondanks een zwakke gezondheid. In het legerkamp werd hij ernstig ziek, wat leidde tot een ziekenhuisopname. En de oorlog was inmiddels voorbij toen hij hersteld werd verklaard, maar zijn ziekte bleef een behoorlijk effect op zijn gezondheid houden. En wellicht besefte hij zich hierdoor dat zijn tijd beperkt was en zijn sloeg aan het componeren. Binnen een aantal jaren was zijn oeuvre gegroeid tot ongeveer 150 werken. Veel werk voor piano en vaak geïnspireerd door het landschap van Yorkshire. Hij stierf in 1922 op 23-jarige leeftijd door tuberculose. Een van zijn meest bewonderde composities is The Seven Preludes for Piano. En u gaat dit werk horen nu in een uitvoering door pianist Eric Parkin.

U hoorde Eric Parkin met Seven Preludes van William Baynes. George Butterworth was een veelbelovende Engelse componist in een tijd waarin het Verenigd Koninkrijk op zoek was naar de nationale en culturele identiteit. Butterworth, die zelf een fervent volksdanser was, verzamelde volksliederen, net als zijn collega-verzamelaars Rolf Vaughan Williams en Cecil Sharp. Die volksmuziek die verwerkte hij vervolgens in zijn composities. En ook vond hij inspiratie in de gedichten van de Engelse dichter Houseman. Hij componeerde daarop, op die gedichten dus, Six Songs from a Shropshire Lad. En deze liederen hoort u nu in een uitvoering door Benjamin Luxon, bariton, en David Willetson aan de piano.

En zo klonken Six Songs from Shropshire Lad van George Butterworth. Uitgevoerd door Benjamin Luxon, bariton, en hij werd begeleid door David Willetson op de piano. Butterworth was een grote zelfcriticus. Voordat hij in 1915 naar het front vertrok, vernietigde hij een groot deel van zijn composities. Maar gelukkig is een deel van zijn werk bewaard gebleven. Zijn ongepubliceerde suite voor twee violen, altviool en cello, werd alsnog uitgegeven in 2005. En we gaan luisteren naar deze compositie in een uitvoering door het Hornstein Ensemble.

U hoorde het Hornstein Ensemble met de uitvoering van de suite voor twee violen, altviool en cello van George Butterworth. Butterworth stierf in 1916 in de eerste slag aan de Somme. Hij werd begraven aan de frontlinie bij Poitiers. Zoals gewoonlijk zou zijn lichaam later worden geborgen, maar de daaropvolgende legermanoeuvres maakten dit onmogelijk, zodat er geen grafmarkering van hem is overgebleven. Maar wel staat zijn naam op het nabijgelegen monument. U hoort nu tot slot van deze uitzending Two Songs, uitgevoerd door Broderick Williams, bariton, en Ian Burnside, piano. Allereerst hoort u I Fear Thy Kisses, en dat wordt gevolgd door Requiescat.

Tot besluit van deze uitzending heeft u kunnen luisteren naar Two Songs van George Butterworth door Roderick Williams, bariton, en Ian Burnside, piano. In deze wandeling heeft u dus geluisterd naar muziek van de Britse componisten William Baines en George Butterworth. Informatie over de gespeelde werken die kunt u natuurlijk altijd vinden in de gids op onze site concertzender.nl. En die informatie is uiteraard ook toegankelijk als u een app hebt van de Concertzender. Dit programma werd samengesteld door Peter Simmers.

Dag, ik ben Thijs Bonger met deel 5 van Lastige Leerling. Die lastige leerling was Beethoven. En de kapstop waaraan ik deze serie uitzendingen ophang is gebaseerd op Beethovens enigszins stroeve verhouding met zijn leraar Haydn. Die lessen begonnen pas in 1792 toen Beethoven naar Wenen verhuisde. Maar in mijn programma's neem ik een ruime aanloop en heb ik tot nu toe veel aandacht besteed aan de jeugdige Beethoven in Bonn. De vorige uitzending sloten we af met een deel uit een kantate die Beethoven als jonkie had mogen componeren ter gelegenheid van het overlijden van de Oostenrijkse keizer. Vervelend voor hem was dat het stuk nooit werd uitgevoerd. Waarschijnlijk omdat Beethovens oudere collega-componisten aan het hof jaloers waren. Maar het feit dat Beethoven als jong broekie die opdracht had gekregen, deed zoveel met zijn zelfvertrouwen dat zijn creatieve sluizen weer wagenwijd opengingen. Gevolg was dat hij tussen 1790 en 92 heel wat nieuwe stukken heeft gecomponeerd. Liederen, kamermuziek en een paar soloconcerten. Maar de enorme populariteit van de technisch steeds beter wordende piano's zorgde ervoor dat pianomuziek het best werd verkocht. De ene muziekuitgeverij na de andere werd opgericht. Er kwamen steeds meer uitstekende amateurpianisten en die hadden dringend behoefte aan nieuw repertoire. Pianosonates, daar waagde Beethoven zich nog liever niet aan. Daarvoor had hij nog te veel ontzag voor Haydn en Mozart. En hij voelde dat hij voor zoiets eerst nog heel wat compositielessen nodig had. Maar als pianist lag zijn kracht vooral in het improviseren. Daarom stortte hij zich op de variatievorm. Hij pakte dan een populair thema, improviseerde erop los en noteerde zijn variaties. Uit zijn schetsboeken weten we dat hij, voordat hij die variaties naar een uitgever stuurde, aan het worstelen was met de volgorde. Want hij probeerde met zoveel mogelijk afwisseling van tempo en stemming een lange spanningsboog te creëren. En dat is hem wonderwel gelukt in de zogenaamde Righini-variaties, WOO65. Het thema is een aria van een tegenwoordig totaal vergeten operacomponist Vincenzo Righini. Het thema zelf heeft erg weinig om het lijf, maar wat Beethoven ermee doet, des te meer. Het gaat om 24 variaties met allemaal een eigen karakter. En aan het eind gaat het geheel als een nachtkaarsje uit. Ditmaal dus geen forse slotakkoorden. Misschien dat Beethoven met dat wegsterven ironisch wilde reageren op de tekst van die aria. Die luidt Veni Amore, de liefde komt en gaat, heeft Beethoven waarschijnlijk gedacht. We horen een oude, maar vind ik uitstekende vertolking van John Ogden. Beethoven, Righini-variaties in D groot, WOO 65, dus nu.

Beethoven, Righini-variaties in D-groot, WOO 65. Gecomponeerd in 1790, toen hij nog in Bonn woonde en werkte. Zelf was hij er blijkbaar wel trots op, want toen hij 2 jaar later naar Wenen verhuisde, nam hij ze mee en gebruikte ze als een soort visitekaartje bij uitgeverijen en adellijke personen. En ik vind dat hij gelijk had, want ondanks dat hij pas 20 was, horen we hier hoe rijk zijn fantasie toen al was. Voor het volgende muziekstuk maken we even een sprong voorwaarts in de tijd. We gaan naar 1793. Toen woonde Beethoven in Wenen, waar hij onder andere les kreeg van Haydn. Zijn verblijf daar en de lessen werden betaald door zijn werkgever in Bonn, de keurvorst. Ik lees een stukje voor uit een brief die Haydn schreef aan diezelfde keurvorst. Hoogheid, ik veroorloof mij de vrijheid om u een paar muziekstukken toe te sturen. Allemaal gecomponeerd door mijn dierbare leerling Beethoven, die aan mij is toevertrouwd. Ik hoop dat u deze stukken aanvaardt als bewijs van zijn ijver. Kenners en liefhebbers zullen moeten toegeven dat Beethoven op grond van deze stukken op den duur gerekend zal gaan worden tot de allergrootste componisten van Europa. En ik ben er trots op dat ik zijn leraar ben. Ik zou het alleen erg fijn vinden als hij nog wat langer onder mijn hoede zou mogen blijven, want zijn geld is aan het opraken. Tot zover deze brief van Haydn aan Beethovens werkgever in Bonn. In het antwoord van de keurvorst lezen we dat Haydn's brief hem niet had overtuigd. Want hij was erachter gekomen dat vrijwel alle composities die Haydn hem had toegestuurd door Beethoven waren geschreven toen hij nog hoog en breed in Bonn woonde. Ja, Haydn was niet in zijn eerste leugen gestikt. Een van die composities was een zonnig stuk, een octet, geschreven voor de virtuose blazers van het hoforkest van de keurvorst. Beethoven was er zelf blijkbaar wel tevreden over, want hij bewerkte het later voor strijkquintet. Beethoven, octet in S-groot, opus 103 dus nu.

Beethoven zijn vrolijke octet voor blazers, opus 103. Nog in Bonn geschreven, maar door Haydn leugenachtig opgevoerd als gecomponeerd onder zijn leiding. En er bestaat ook nog een versie voor strijkkwintet. We eindigen vandaag met een bij Beethoven nogal ondergesneeuwd genre, het lied. Ze worden zelden uitgevoerd, maar toch heeft hij er bijna 100 geschreven. Een van de allervroegste liederen, hij was 13, is Schilderung eines Mädchens. De anonieme tekst komt neer op het volgende. Wil je dat ik Elise voor je beschrijf? Dan wou ik dat ik een dichter was die haar ogen zou omschrijven als flonkerende sterren aan de winterhemel. En meteen daarna draaien we een trinklied met achtergrondkoor over twee vrienden die het glas heffen en hopen op betere tijden. Technicus Ronald Visser en ik bedanken jullie voor het luisteren. Tot over een maand.

Welkom bij de concertzender, dit is Sans Souci. Onlangs was Jacopo Rusti, een Italiaanse cellist die in Nederland werkt, zo aardig om in onze studio op te treden. Op het programma stond muziek die hij hoogstpersoonlijk had opgespoord in de archieven van Genua. En graaf Federico Taccoli had daar in de 18e eeuw een flinke collectie kamermuziek aangelegd. Deze muziek heeft vermoedelijk in zijn paleis geklonken of in dat van de doge. In het archief vinden we muziek van bekende meesters als Luigi Boccherini, maar vooral veel onbekende componisten. U hoort nu een duet voor twee celli van Carlo Ferrari, een duo van Boccherini, en ook een sonate voor hakkenbord en strijkers van Gasparo Arnaldi.

Met de tintelende klanken van het hakkenbord eindigde dit trio van Gasparo Arnaldi. Details over de uitvoerenden vind je op onze website concertzender.nl. In de Genoese archieven vond Ristori ook een aantal strijkkwartetten van Pietro Nardini. Tenminste, aan hem werden ze toegeschreven. In werkelijkheid zijn ze van componist Franz Anton Hofmeister, een Weens componist uit de kringen van Mozart en Haydn. Dat neemt niet weg dat ook deze werken in Genua hebben geklonken. We horen nu het tweede strijkkwartet in C groot.

We hoorden een trio-sonate van de Monegaschische componist Valentin Roeser, uitgevoerd door Orchestra Furiosi Affetti. Vandaag hoorden we muziek uit twee kleine staatjes aan de Italiaanse Riviera. Tientallen kleinere en grote staten liggen nog op ons te wachten. Voor nu werpt Pasen zijn schaduw vooruit. Volgende week is Sanssouci bij u terug met passiemuziek. Samenstelling Wouter Steenbeek.

Beste luisteraars, bij de concertzender is het tijd voor zwerven door de klassieke periode. Vandaag gaan we verder met de broers Haydn. We beginnen met Jozef. Zijn Missa in Tempori Belli, een mis voor de oorlogstijd, oftewel de paukenmesse, Hoboken 22. De bekende misdelen worden uitgevoerd door N. Monoyossos, sopraan, Monika Groop, alt, Jurk Hering, tenor, Harry van der Kamp, bas, het Tölzer Knabenkoor en tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil.

U hoorde van Joseph Haydn de paukenmessen, uitgevoerd door Ann Monoisos sopraan, Monika Groop, alt, Jörg Hering tenor, Harry van der Kamp bas, het Tölzer knabenkoor en tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil. We gaan verder met Michael Haydn, zijn Missa in C grote terts. Edith Carolli sopraan, Emese Tökesi altus, Peter Gergely tenor, Peter Serg bas, vocaal ensemble Cantus Corfinus en het Safaria Barok Orkest onder leiding van Paul Nemeth.